0: www.volle24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piraten.

0: hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is bewolkt en er trekken wat buien over het land. In de nacht blijft het regenachtig en koelt het af naar een graad of 12. De bewolking en regen blijft de hele zondag in het land. In de ochtend vooral in het westen en in de middag in het noordoosten. De temperatuur loopt op naar rond de 19 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig met mogelijk wat buien en onweer. De middagtemperatuur zakt geleidelijk van een graad of 23 naar waarde rond de 20. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: 1024.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Happy.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.
3: Sterk en stoer staat hij te grenzen.

feestje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Nu komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Morgen eerst veel hoge bewolking, waardoor de zon zich maar zo nu en dan laat zien. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. En in het zuidoosten kan het lokaal 23 graden worden, normaal voor de tijd van het jaar. Later, morgenmiddag en avond, trekken buien over het land. De dagen daarna is het wisselvallig met dagelijks enkele buien en zo nu en dan wat zon. In de middagtemperatuur die ligt tussen de 16 en 19 graden. En dat is dan weer koel voor juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Het had geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik niet.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 1224 op elke radio.
1: Polders met je smalle sloten, door het zonlicht overgoten.

piratenhits per vierkante kilohertz. Radio1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: is het net of dat ik haar eigen stem hoor. En dan hoor ik haar zeggen:
1: lieve piratenma, ik ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat de zon weer voor me schijnen. En ik voel me echt gelukkig. Daarom, lieve mama, in naam van al deze luisteraars, dank ik u. Want voor hen ben jij met goud niet te betalen.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

net als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

van elkaar. Maar het geluk duurde een jaar, bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij die toch voor een

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Morgen eerst veel hoge bewolking, waardoor de zon zich maar zo nu en dan laat zien. De temperatuur stijgt op grote schaal naar 20 tot 22 graden. En in het zuidoosten kan het lokaal 23 graden worden, normaal voor de tijd van het jaar. Later, morgenmiddag en avond, trekken buien over het land. De dagen daarna is het wisselvallig met dagelijks enkele buien en zo nu en dan wat zon. En de middagtemperatuur die ligt tussen de 16 en 19 graden. En dat is dan weer koel voor juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Radio 1224.
1: Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: You're so pretty.
1: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
1: Radio 1224.nl.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: 12-2-4.
1: 1 uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is een uurtje met op Radio 12-2-4.
2: Nederland is toe aan iets nieuws. En ik weet wat. Het is namelijk Radio 12-2-4. En dan bedoel ik natuurlijk de Atlantic.

Deze week in een uurtje met Sylvia Swart. Ze werd geboren in 1974 in het Drentse dorp Valthermond. Muziek speelde van jongs af aan een centrale rol in haar leven. Haar ouders, beter bekend als platenkoning J.B. Swart, runden een platenzaak die gespecialiseerd was in Nederlandstalige en Duitsstalige muziek. De zaak, die inmiddels al meer dan 35 jaar bestaat, was niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een plek waar liefde voor muziek werd gekoesterd. Sylvia groeide op met de melodieën van de volksliederen en piratenmuziek op de achtergrond, die haar hielpen de basis te leggen voor haar eigen muzikale carrière.

Het begon allemaal met een kans. Sylvia nam het nummer Bandieten Johnny op. Een lied dat deel uitmaakte van de populaire serie Originele Piratenhits, samengesteld door haar vader. Dit debuut gaf haar de smaak van wat muziek maken betekende. Kort daarna sloot ze zich aan bij de band De Stemmingmakers, waarmee ze ervaring opdeed in het optreden en het vermaken van publiek. Haar tijd bij het stemmingsorkest The Greenlights bracht haar naar een hoger niveau, waar ze haar repertoire uitbreidde met dansbare nummers en meezingers. Dit is haar allereerste single, Bandieten Johnny, Sylvia.

In 2003 besloot Sylvia haar eigen pad te gaan bewandelen en begon ze een solo-carrière. Nederlandstalige muziek stond centraal in haar optredens. Niet alleen omdat het dicht bij haar roots stond, maar ook omdat het een sfeer van gezelligheid creëerde. Al snel voegde ze Engelstalige nummers toe aan haar repertoire, waaronder country-klassiekers en top 100 hits. Ze bracht 4 albums uit. 1000 vragen, Ik vond bij jou het geluk, Ik en Droom van werkelijkheid. Elk album weerspiegelde een nieuwe fase in haar leven, met nummers die haar groei als artiest benadrukten. Het nummer Droom van werkelijkheid bracht haar landelijke bekendheid. Ze verscheen op nationale radiozenders zoals 3FM en trad op in televisieprogramma's, waaronder bij Paul de Leeuw. Haar muziek bereikte zelfs de Nederlandse top 100. Dit is Droom van werkelijkheid van Sylvia Swart. Dit is het uurtje met op 12.24.

0: is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: En ook op je mobiel.
0: De nummer 1. In Piratenhits. Robert-Jan. De ideale schoonzoon.

Sylvia Zwart heeft ook vele samenwerkingen met andere artiesten gedaan. In 2011 werkte Sylvia namelijk samen ook met Henk Wijngaard, een icoon in de Nederlandse muziekwereld. Samen namen ze het duet De Weg naar Geluk op. Een lied dat de harten van vele luisteraars veroverde. De samenwerking markeerde een hoogtepunt in Sylvia's carrière. Afgelopen november 2024 bracht Sylvia samen met Edwin Bos een nieuwe single uit. Nergens zo thuis. Het lied, geschreven door de ervaren tekstschrijver Dick van Altena en geproduceerd door Terry West, benadrukte Sylvia's vermogen om traditionele volksmuziek te combineren met moderne invloeden. De single werd goed ontvangen en benadrukte haar voortdurende relevantie in de muziekwereld. Dit is Radio 12-2-4. Nergens zo thuis.

Naast haar drukke muzikale carrière werkt Sylvia in de thuiszorg. Een baan die haar in contact brengt met de verhalen en de mensen die haar inspireren. Sylvia woont samen met haar partner en 3 kinderen in Drenthe. Het gezinsleven is haar rustpunt, waar ze de energie vindt om te blijven optreden en nieuwe muziek te maken. Sylvia blijft actief in de muziekwereld en treedt op bij diverse evenementen. Haar optredens variëren van intieme settings tot grote podia. Ze blijft schrijven, opnemen en optreden. En ze ziet haar muziek als een manier om mensen samen te brengen. Haar droom is om ooit een album uit te brengen met volledig zelfgeschreven nummers, waarin ze haar persoonlijke reis volledig kan weerspiegelen. Dit is een uurtje met Sylvia Swart hier op Radio 1224. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Mijn naam is Robert-Jan, oftewel de Studio Atlantic. Jij luistert naar 1224 op de Middengolf.

0: Dit is Radio 1224. Met nu de legendarische Atlantic op de radio.
1: Hij draait via kilometers glasvezel.
0: Zo bij u de huiskamer binnen.
1: Maar ook via de 1224 kHz op de middengolf.
0: En ik kan u één ding vertellen. Boer Benny lustte de genen al. Mooie werk, Atlantic. Gewoon.

dit was het dan alweer. Een uur lang met Sylvia Zwart hier op Radio 1224. Een uurtje met. Ik zeg graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Of misschien ook wel niet. Dat ga je dan vanzelf horen. Stem in ieder geval af op Radio 1224. Dit is Sylvia Zwart. De laatste in deze uitzending. Ik wil mijn waarheid terug.

0: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op Radio 1224 op de Middengolf.
1: Uur lang de beste muziek op jouw radio.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Tijd voor piratenhits.

0: jouw hitradio. Dit is Radio 1224.
1: Dit is Klaas Vaak op
0: Radio 1224.

0: Spotify uit, YouTube uit, de cd's in de prullenbak, bier in de koeling, vernieuw op de platenspeler.
1: Ja.
0: Mooi!
2: We gaan beginnen.
0: Druk maar op play! Play van de platenspeler, idioot!
3: Dames en heren, beste luisteraars, het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op
0: Radio 1224.
4: Radio 1224.nl. Op de middengolf 245 meter.

luisteraars van Radio 1224 een hele goede zondagmiddag toegewenst. Hier vanuit de studio in Eulen. 9 minuten over 2, het is 7 juni 2026. Allereerst even de collega's bedanken die voor u gedraaid hebben hier op Radio 1224. Dank jullie wel, collega's. En hiervoor heeft u weer lekker kunnen luisteren naar een uurtje met... van onze Robert-Jan de Atlantic, een uurtje met Sylvia Zwart. Dat was even een bakkie sluipreclame, hè, wat je allemaal hoorde. Je denkt, oh jee, de verkeerde jingles en zo, ach. Zullen we over het weer beginnen? Nee, doe maar niet, hè. Wat vreselijk allemaal weer, al dat regenen. Maar ja, het is goed voor de plantjes, goed voor het gras. Je hoeft op de camping niet te sproeien. Kunstgras lag er nog lekker bij. Hey, we gaan weer proberen een beetje gezellige plaatjes eruit deze zondagmiddag. Dat doen we tot klok van 6 uur. En uiteraard mag je er zomaar dan ook weer bij helpen met een verzoekplaat en een groetje. Dat mag ook allemaal. Ja, George, regen. Het hele weekend bijna. Hey, we gaan zo beginnen met een nieuwe plaat van Benjamin Gouweleeuw. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Ik moet hem meedraaien, want anders krijg ik ruzie met mijn nichtje.

De nieuwe single van Benjamin Gouweleeuw. Vergeet nooit waar je Wiggy heeft gestaan. En ze zitten gelijk op die chat, of op die WhatsApp-box, gelijk alweer over blaffende honden en frikandellen. Ik weet het allemaal niet. Oh, dat is die hond van Peter Holland. Nou, Peter, hij is verkouden hoor.

Marcel en Diana waren dat. En zomaar een zondag. Ja, lekker hoor. La la la. Peter Holland zegt van, ik heb zin in een campinghit. Hij is vorige week ook naar de camping geweest, dacht ik, hè.

zo even meegedraaid, hè? Want die was even gevraagd van die wilde even een campinghit horen. Nou, dan krijg je gelijk van die plaatjes over campings. Nou, dat wil je allemaal niet zien, hè? Maar dan komen we hebben er een paar collega's bij. Dat zijn echte dierenvrienden, hè? We hebben eentje zoals deze. Hoi, hè? Peter Holland heb ik nog dieren zelf.

Dus dat kon hij gisteren ook allemaal luisteren. Ja, och, jongen. Ik moest de hond van de buur elke keer in de gaten houden. Want die denkt van, ik spring door het raam heen. Want ik hoor al van die honden blaffen en weet ik wel allemaal. Hè. Maar gelukkig viel het allemaal wel best mee. Hey, goedemiddag. Mocht je alvast een plaatsje aan willen vragen, mag dat altijd. Hè. Via onze WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. Je mag ook een berichtje inspreken, dat mag ook. En je mag natuurlijk ook via onze website doen van Radio 1224. Wat zeg jij nou weer, Peter? Hoor ik Judith op de achtergrond? Hey, pas op, hè.

lekkere gamme oude van de Heikrekels. Waarom heb je me laten staan? Nou, ik weet het niet. Ik heb ze niet zien staan, hoor. Nee. Maar dat is een tijd geleden natuurlijk, hè, van de Heikrekels. Hey, hier is John Medley en Zomernacht.

Ja, je mag natuurlijk een verzoekplaatsje aanvragen. Dat doe je onder het WhatsApp-nummer 0613891217. 0613891217. Of via de website van de Radio 1224. En zo is dat. En Hanny de Roos, die wil... Of nee, Hanny de Roos, ik zit even verkeerd te lezen. Janny Albers, die was eerst aan de beurt. Janny Albers, die wilde er even een plaatje laten draaien voor alles en iedereen. Nou, Janny, dank je wel, namens alles en iedereen. En we gaan de volgende plaat even meedraaien. Eentje van Marco de

Ik was weer een beetje afgeleid, want ik zie net dat ik deze plaat al gedraaid heb. Dus ik zat er even in gesprek met onze Wout de Wit. Die zat ik even lekker terug te appen van hallo en zo. En je weet wel hoe dat gaat, hè. Maar dan let ik weer niet op. Nee, nou, dan doen we het even anders. Ja, het is live, hè. Neem me niet kwalijk. Ik zat niet op te letten.

0: Anita, als een vogel zo vrij was dat.
1: In de tijd.
2: Met Klaas Vaak.
0: Ja.
3: 1963.
0: En toen moest je aanlopen.

Terug in de tijd met de plaat van Elvis Presley. En Kiss Me Quick. Ja, ondertussen komen er al wat verzoekplaatjes binnen. Ik ga ze er voorbij zoeken en dan gaan we ze zo meedraaien. En luister eerst even naar het radio-ensemble. Eenzaam zonder jou, Mona.

Ja, een verzoekplaatje. Want we gaan even de volgende verzoekplaat meedraaien. En dan gaan we even naar onze collega van de zaterdagavond. Petertje Holland, hè. Goedemiddag, Peter en Judith. Even kijken, wat schrijft hij allemaal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik wist niet dat hij kon tellen, die Peter Holland, zeg hij. Maar dan zal Judith wel volgezegd hebben wat hij moet drukken. Waar is Klaas van Hart gebleven? Oh, wacht, ik zit, hij zit op de radio. Nee, man, ik zit niet op een radio. Hij zegt, Klaas, fijn dat je bent, kerel. Draai even wat mee namens Judith en mij. En het gehele Holland Feestcommissie. Wil je Benjamin Gouwenleeuw meedraaien? Maar ja, die heb je al opstaan, hoor ik net. Ja, die was weer te langzaam, hè, zoals altijd. Hij zegt, doe maar even een plaatje van Anthony Fokkema. Met Wat moet ik zonder jou? Maar dat is de titel van de plaat, Klaas. Ik weet best wel wat ik zonder jou moet zeggen. Ja, logisch. Hij zegt, Klaas, veel plezier. Maak er weer een mooi knalfeest van, kerel. Nou, dankjewel, Peter. En geef jij die hond van jou even af en toe wat te drinken. Hè? Ja. Ik vond het een beetje schoorde net.

En dan een retour voor jullie daarheen. En op de mooie Veenendaal. Mooie Veenendaal, hè, zeg ik, ja. Wout, hoor je dat nou? Mooie Veenendaal. En zo makkelijk is het, hè, als je een plaatsje wil aanvragen. Heel gewoon via de telefoon.

duurde even, want ik moest hem even scherp zetten. Ik moest hem even opzoeken. En dan hebben we nu geen geluid, denk ik. Hé, hey, wat is dat? Wat is dat? Oh, wacht even, de verkeerde schuif. Neem me niet kwalijk. Dat gaan we gewoon even opnieuw doen. Hup. Dat is allemaal Wout zijn schuld, want die zit gelijk weer te reageren.

De zoon van, oftewel Ziggy Marley, de zoon van Bob Marley en Tomorrow People, hebben we even teruggedraaid voor onze Peter Holland en natuurlijk ook Judith. Ik ga de volgende verzoekplaat er even bij zoeken. Dit is de mooie van de Caballeros en Juanita.

0: mooie plaats van de Calimeros en Juanita.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ik zie ook even een hele goede middag daar in Wapenveld. Ida, goedemiddag. En onze Robert-Jan, goedemiddag van de Atlantic.

Ja, even kijken hoor. Ik zit even te kijken, want ik ben weer even een verzoekplaatje kwijt. En ik wilde nog meer zeggen, maar... Laatst zoek ik zo op. Dan doen we ronde nummer 2, hè. Waar is hij nou gebleven? Oh, daar is hij. Volgende verzoekplaatje wordt even aangevraagd door onze collega van de zaterdagmiddag. Wouter de Kabouter. Oftewel Wouter Wit. Goedemiddag, Wout. En natuurlijk ook Ada. Goedemiddag. Gistermiddag weer lekker kunnen genieten van zijn plaatjes en zijn praatjes, hè. Hij zegt, goedemiddag, we zijn er weer bij, hoor. Draai maar even wat mee voor jou en Sylvia en voor Ada. Voor iedereen die luistert en een hele veel draaiplezier vanmiddag. Dankjewel, Wout. Ik heb er uiteraard ook over 2 uitgezocht. Dus die gaan we ook weer even richting dat mooie Veenendaal sturen, hè? Ja. Begin even met deze van een zingende buschauffeur. Maar die had een lekker band gekregen of zo. Nou, we gaan even luisteren.

0: Wijngaard hoorde je eventjes retour gedraaid voor onze Wout de Wit. En natuurlijk ook Anna. Eens even kijken hoor. Wat gaan we doen?
1: Dit is Radio 1224.
2: Wij zorgen voor zomer op je radio.

John de Wever en een vrouwelijk liedje. Ja, dat was zeker een vrolijk liedje. Hè? De volgende verzoekplaat, die wordt even aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk. Goedemiddag Jeroen. Even kijken wat je schreef hoor. Nou, hij is niet zo lang van stof altijd, hè. Kan je die plaat meedraaien voor iedereen en allemaal die luisteren. In plaats van vieze Jack en Wieners Nietzel. Ja, dat kan. Ik heb hem gevonden, dus ik ga hem meedraaien voor je, Jeroen. En uiteraard, hierna komt er ook een plaatje richting Harderwijk voor jou.

Uiteraard even ertoe gedraaid voor Jeroen uit Harderwijk met De Handel. Want dat vindt hij ook zo'n mooie platen. En Jeroen, nogmaals, dankjewel voor je verzoek later. De volgende verzoekplaat ga ik even meedraaien. Daarvoor ga ik weer even naar Veenendaal, naar Ada. Goedemiddag, Ada. Een van de vaste luisteraars van Radio 1224. Hè? Goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooie plaat voor jezelf en Sylvia. Dankjewel voor Wout en mezelf. Dankjewel en succes met draaien. Nou, dankjewel, Ada. Dat zeggen we een hoop dankjewel, hè. Ho, ho, ho. Nou, Ada, ik heb er even twee uitgezocht. En ik hoop dat je het mooi vindt. Zo niet, dan hoor ik het weer van je. Maar je bent altijd heel makkelijk, hoor ik al. Begin even met een plaat van Janske. En uiteraard komt er eentje retour richting Veenendaal.

0: Zonder grenzen, eindeloos. Die plaat van Henk Benard was dat even ertoe gedraaid voor Ada Eens. Daar in dat mooie Veenendaal. Als je een beetje windgeluiden hoort op de achtergrond, dan kan dat. Hè? Want ik was vergeten die koeling aan te zetten hier. Nou, en ik denk, wat is het toch warm, joh. En ik kijk achter op die thermometer. Is 28 graden in de studio. Ik gauw eventjes alles aanzetten dat het een beetje koeler wordt hier. Ook. Maar het is gelukt, het wordt al iets koeler. Ja, lekker.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En daarvoor gaan we even kijken. We gaan even naar Ina. Goedemiddag Ina. En zet ik deze kant even op. We zijn erbij hoor, vanuit Wapenveld. Ja, gezellig hoor. Zeker. Of ik voor Marcel en voor Janneke en voor Berend en voor Dini een plaatje wil draaien. En de groetjes namens Ina. Uiteraard ga ik dat doen, Ina. En eens even kijken welke dat ik... Ik had er een gepakt, maar die... Ah, hier is die. Ja, ik was hem even kwijt. En uiteraard komt er ook nog eentje richting jouw retour, Ina. Dankjewel hè, voor je verzoekplaat. En we gaan even deze starten. Het is een mooie geworden van Harte 10.

0: Ja, iets voor de toer gedraaid voor Ina. Die plaatsen van Josje met wat geluk. Ja, Josje helaas ons ontvallen. Maar gelukkig hebben we, zoals onze collega ook zei, van de mooie plaatjes allemaal nog. Hè? Als het goed is, gaan we nu weer aan een verzoekje.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, de volgende verzoekplaat gaan we even draaien. Daarvoor gaan we even naar onze grote vriend in Budelschoot, Lucas. Goedemiddag, Lucas. Ondertussen lijkt het wel of ik in een storm zit, want ik hoor een partij wind op mijn microfoon. Of ben ik dat dan zelf? Dat kan ook. Hey Lucas, goedemiddag. Even kijken, hij schrijft weer een heel verhaal hier, want hij is weer een tuinier, hè? Hij zegt, ik ben een dode stam rozen aan het uitknippen. Hij zegt, ik heb net een opduvel gehad. Door die regen en zware storm. Oh, ze hebben een opduvel gehad, ja, oké. Okay. Momenteel is het keikoud, maar door u word ik warm. Nou, dat is altijd weer aardig om te horen. Dankjewel, Lucas. Oh, je hebt het over die berenburger die er achteraan drinkt. Ja, ik heb die verkeerd gelezen natuurlijk, hè. Hij zegt, groetjes van Lucas. En voor u allemaal nog ongeveer 50 rozen te gaan. Maar nu heb ik pauze, zegt hij. Maar ja, dat was bijna een half uur geleden of zo, hè. Heb je altijd van die lange pauzes, Lucas? En Lucas, jij wilt die plaat horen van Stef Hekkel? Met die woonboot? Nou, hier is hij hoor. En uiteraard komt er ook eentje richting jouw retour. Richting Budelschoot.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

80 rode rozen. Ja, die Lucas die is roos aan snoeien. Denk, nou, weet je wat een toepasselijk plaatje. 80 rode rozen van Wilma. Draaien we er even achteraan. En we gaan even met deze plaat verder. Ach, ik slik altijd weer die woorden in. Ah, een mooie plaat van Harold Veenhoven. Ken je hem? Eenzaam heet de plaat. Goedemiddag, welkom bij 12:42. Het is 4:15 op de studioklok. En mocht je een plaatje willen aanvragen, mag het gewoon, hè. 0613891217. 0613891217. Kom maar op, Harold. Ga maar zingen, jongen.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

0: Suskes waren dat en de Zendpiraat.
1: Nederlandstalige hits.
0: Jazeker. Even kijken hoor. Moet ik nou even starten? Jazeker. Ja, ik kreeg net even een foto toegestuurd van Jannie Albers. Jannie! Ze heeft namelijk een WK. WK-kamerjas. En er staat Wout Weghorst, nummer 9. Nou, ik ben niet zo fan van die Wout Weghorst. Ook helemaal van 020, maar niet van Wout Weghorst. Nee, nee. Ga mij Robbie maar. Ja, wie ben ik, hè? Nou. Ik ben de coach niet, ik ben niet Ronald Koeman, nee. Ik kan er niet over voordelen natuurlijk, hè. Maar Jannie, die tikte deze kant even van... Doe maar even een mooie voetbalplaat. Groetjes namens Jannie. Nou Jannie, ik heb er eentje opgezocht, hoor. Ja, ik weet niet of het wat is, maar ik heb er eentje opgezocht, hoor. In ieder geval wel een nieuw uit 2026. We gaan even naar luisteren. Oh, we gaan eerst telefoon nemen. Telefoon. Wacht even, Jannie. Ik word gebeld.
2: Mag jullie? Ja, uit WK.
3: Wat?
2: In Amerika? Ja, dat ken ik. Kom ik naartoe. Oké. Okay.

0: met jullie weer.
1: Ja, met jullie weer.
0: Amerika, daar ben ik. Amerika. Ben ik heen gegaan.
1: Ja, en ik kreeg net even...
0: Hoezo?
2: Wat is je naam?
0: Er zijn twee Amerika's.
1: Twee?
0: Houd toch op.
1: Nee, joh.
0: Oké, kom maar aan. Houdoe.
1: Ik kreeg net even een spraakberichtje van George van Dongen. Want die hoorde die plaat van de zusjes. En ik denk, nou, dan gaan we eens even beluisteren. Wat heeft hij te vertellen? Waar is die?

even meegedraaid voor Jan Jalbers, hè, die plaats van John de Bever en die andere mannen, hè, van VI. Met de Koekoek WK-versie. Ja, ze hebben een mooie kamerjas, hoor, die Jannie. Ja, ja. Ze hebben er een foto van gezocht, hè. De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. Daarvoor gaan we even naar Gouda. Naar de Kaarsstad. En de klompen in Gouda. Goedemiddag Henk Botter. Goedemiddag. Leuk dat je meeluistert daar in Gouda. Hè? Hij zegt, goedemiddag Klaas. Deze verzoek is voor iedereen die luistert. Heel veel draaiplezier en groetjes vanuit Gouda. Hè? Vanaf Henk Botter uit Gouda. Nou Henk, dankjewel. Jij wilde die plaat even laten meedraaien van Gerard de Vries. En zijn leven is de autobaan. Nou, uiteraard gaan we dat doen, hè. En uiteraard komt er achteraf nog een plaatje voor jou ertoe. Want ik weet dat je helemaal gek van bent van truckers. Van die grote bakken van die auto's, hè. Met die grote, dikke diesels. Nou, tegenwoordig heb je ook van die elektrische auto's, hè. Nou, dat is niks. Een echte ouderwetse truck moet diesel zijn, hè. Hey Henk, dankjewel. En doe ze allemaal de groeten daar in Gouda. En volgende keer gewoon even een paar stroopwafels opsturen. Hè? Goudse stroopwafels. Start ik even de auto. Maar verkeerd schrijf je, Henk. Want we doen eerst even die andere. En dan doen we Gerard de Vries. Eerst even naar Wiep.

is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé. Of thuis bij je familie. Maar je moet rijden. Elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel. Is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter. Voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren. Van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij. En voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd, want hij weet dat men op vracht te wachten zit. Hij rijdt een 30-tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer. En dat voelt hij heel goed aan. Want komt hij ooit te vroeg naar huis misschien? Is hij mogelijk alleen? Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan.

0: Hij doet dit na diep beraad. Want om een ander vak te leren, is het toch nog niet te laat. Nog maar 100 kilometer. En dan is hij weer bij haar. Maar de deur is dicht en het huis is leeg. En zijn vrouw is niet meer daar. Hij is een kerel, laat geen traan. Want zijn leven blijft de autobaan.
1: Even een verzoek van Henk Botter uit het mooie Gouda. Ja, mooi. Ik zeg mooie Gouda, want ik ben er zelf geboren. Hè. Ja, ik ben origineel een goudse kaaskop. Kan ik ook niks aan doen, hè? Nee.
2: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
3: Luisteraars,

Die boomlangen Yves Behrens en terug in de tijd hier op Radio 12.2, 4 op deze zondagmiddag, 18 minuten over 4. En deze erin, ja, deze plaat draai ik speciaal voor mijn vrouwtje, want die vind ik mooi, hè. Let's Hillen, Harmonica Jim. Harmonica.

0: Litzhille, Harmonica Jim. Ja, normaal gesproken wil ze die andere versie horen. Ja, die kon ik even niet zo snel vinden. Lekker Nederlandstalig. En dat hoor je hier allemaal, hè? 24 uur per dag, 7 dagen per week. En lekker van alles ertussendoor, hè? Hier bij Radio 1224. Heerlijk.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Ik kreeg nog een verzoekje binnen van Ronald Huisman. Goedemiddag, Ronald. Montfort, Linschoten, Utrecht. Nou, luistert gezellig mee op de middaggolf. Nou, doe je goed, hè? Doe je goed, hè? Of ik heb een plaatje mee wil draaien voor Jannie Albers. Voor Radio 1224.nl. Voor het team. Voor het hele team. Voor Emile van der Welle. Nou, het plaatje van Javro, die draaien we altijd. Elke week, hè? Volgende week draai ik hem weer, Emile. Of Ronald. Ik heb eerst even een andere voor je uitgezocht. Ik hoop dat je het ook leuk vindt. Ja, ik denk het wel. Jij bent niet zo moeilijk, hè? Dus die gaan we meedraaien. En uiteraard komt er nog eentje jouw kant op. Ronald, dankjewel. Deze is ook speciaal voor jou, hè? Die vind je ook wel mooi, denk ik.

0: Even ertoe gedraaid voor Ronald Huisman. Die plaats van Wilbert Pigmans en de Toyador.
1: Hey, jij daar. Zet hem even wat harder. 12-2-4 op elke radio. Altijd piraten iets.
2: Lekker hoor, die muziek.

0: Van de trio hoorde hier op Radio 1274 met de allerbeste jaren. Ja, zeker.
1: Het klinkt zo lekker.
0: Je blijft luisteren.
1: Blijft luisteren. 1274.
2: En dit is de nieuwe Alarms.
0: Ja, daar komt hij nog een keer hoor. Benjamin Gouwenleeuw. Vergeet nooit waar je wiegje heeft gestaan.

The Mavericks, Dance the Night Away, hier op Radio 1224. En ik zag net dat Jannie Albers weer een bal erbij heeft ook, bij die kamerjas. Nou, het is helemaal oranje daar, hè?

0: Anita en Ed, La Villa Amor. En de volgende plaats is even een verzoekje.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, die wordt nog even aangevraagd door Jannie Albers. Jan uit Gelderland. Verzoekplaat Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. En die plaat is bestemd voor Jannie Albers. Voor het hele team van Radio 1224. Hey, dankjewel. Hier is Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi.

0: Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ja, aan het eind doet hij pas waar het over gaat, over Julia. Hè? Dan weten we dat ook weer.
1: 12-2-4.
2: Goedemiddag.

0: Blijft een hele mooie plaat die van André Arne Jansen en Schaam je voor je tranen niet. Lekker Nederlandstalig.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: De volgende verzoekplaat wordt nog even aangevraagd door Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag Henny. Leuk dat je ook weer meeluistert op deze zondagmiddag. Hè. Klaas, je draait mooie muziek. Klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn met 429 lampjes, 3 discobollen, 57 lampjes. Met 4 kaas en 1 slang met 329 lampjes. Al die lampjes weer van Henny, hè? Ja. Dat is altijd een lichte bedoeling daar, hè. En een fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf. Dankjewel, Henny. Of ik een plaatje mee wil draaien van de Vrijbuiters. Voor iedereen en allemaal namens Henny de Graaf. Dankjewel, jongen. En uiteraard komt er ook weer een piratenplaatje achteraan. Jazeker, jazeker. Dat doen we altijd, hè. Henny, dankjewel nogmaals. Geniet van je plaatjes. We zijn begonnen met de Vrijbuiters, hè. En eten piraten.

0: snel onder maar in.
1: Dit is...
2: Radio 1234.
1: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
1: Radio 1224.

Brian Vekkel, hier op Radio 1224 met de La Paloma. En dat is de liefde. Marianne Weber en John de Bever.

Marianne Weber en John de Bever. En wat, dat is de liefde. Ja, ze is zonde dat ze niet meer mooie plaatjes samen maken. Hè? Maar misschien komt het ooit nog wel eens een keer te goed. Hier is Corrie Gierlings. Jij bent de zon in mijn ogen. Ik zet even een zonnebril op. De zon op.

Corrie Geerlings en jij bent de zon in mijn ogen. Met of zonder zonnebril, hè? Ja. Hey, ik krijg nog even een berichtje van Jeroen uit Harderwijk. Hij zegt tegen mij van... doe nog maar een mooie van Jan Biggel voor iedereen... en de groetjes vanuit Harderwijk, de oud-ijzervreter. Zo, de tekst nu lang genoeg, zegt hij. Nou... Heel goed, Jeroen. Dankjewel, hè. En doe ze de groeten in Harderwijk, hè.

Jan Bijgel. Allemaal hand in hand van Nederland. Aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk. Hè. Hij zegt volgende week paaltjesdag in Harderwijk. Ik zeg aaltjesdag volgens mij. Hè. Ja. Paaltjes die zijn zo hard, joh. Nee, zelfs met uitje is dat niet lekker, Jeroen. Breng mij naar huis. Dat is de volgende plaat, eentje van Henk Wijngaard.

0: Radio 1224 via de Middengolf en het internet.
1: Ik zie net dat Jannie Albers lekker gaat voetballen met de nieuwe bal en de badjas aan. Hè? Ja. Nou, succes, Jannie.

tranen in je ogen. Ja, ik zag er net dat Max Verstappen ook weer tranen in zijn ogen had. Hè? Lijkt wel of hij een Opel hebt, een elektrische Opel. Want die stopt ook altijd bij de start. Dat doet mijn auto ook namelijk stoppen bij de start. Ja, helaas. Nou ja, volgende keer misschien beter voor Max, hè? Richard van der Weijden is er gelukkig nog wel, hè? Van de zolder tot uiteindelijk kleine kamertje.

altijd gezellige, lekkere muziek, hè? Richard van der Weijden, van de zolder tot het allerkleinste kamertje. Bekende melodie, hè? Andere tekst. Hans Snoek is dit, met Meisje.

Das Amore. Marjan Bergen was dat eventjes hier op Radio 1224. Daar moest ik net even van Wout de Wit even aan Peter Holland vragen. Of hij je hond niet uit moet laten. Want hij zal... Hij zal nou wel een beetje nodig moeten, denk ik, naar al dat televisie kijken. Hè? Dus Wout, ik heb het gevraagd, hè.

0: De Shawnees met hallo, hallo, hallo. Nou, Wout, ik heb het gevraagd. Hij ben je Ginny. Ik denk dat hij de hond aan het uitlaten is, hè?
1: Ja.
0: Dat denk ik wel.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ik kreeg nog eventjes een verzoekje binnen. Hanny de Roos, goedemiddag. Hanny tikte deze kant even op van goedemiddag DJ Klaas Vaak en Sylvia. Graag een plaatje van Corrie Geerlings met alle liefde en een plaatje van de Teddy Boys met Kleine Rosa. De platen zijn bestemd voor jullie daar samen, dankjewel. Voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de luistertour. Succes met het draaien en de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En voor iedereen allemaal en jullie daar samen een gezellige zondag gewenst. Nou natuurlijk jij ook hè Hanny. Een hele gezellige zondag nog, hè? Ja, de avond duurt nog lang. Lekker lang. Hanny, ik heb ze allebei weer klaarstaan, dus ik ga ze lekker meedraaien voor je. We beginnen even met thuis van Corrie Geerlings. En de Teddy Boys komt erachteraan, hè?

0: Teddy Boys en Kleine Rosa. Ja, die was even aangevraagd door Hanny de Roos uit dat mooie Renen. En ik krijg net een berichtje door. Ik mag het niet doorvertellen, maar misschien dat onze Wouter Wit zometeen nog of vanavond toch inschakelt om een paar leuke plaatjes te draaien. Maar ik mocht het niet zeggen. Nou, weet je, ik sta gewoon op wacht. Ik wacht gewoon tot die Wouter Wit inschakelt. Ik sta gewoon op wacht bij de radio.
1: Ik

En zegt hij tegen mij van, ik zei nog, sst. Maar hoe kan dat nou? Ik hoorde niks, man. Ik hoorde niks. Je type alleen maar. Geef dan een berichtje. Het is ook nooit goed met die man en met die Wouterwit. Ja. Hey, goedemiddag, 10 voor 6. We zijn nog eventjes bij je. Tot de klok van 6 uur. Het nieuws op Radio 1224. En dan zit het voor ons er ook weer op deze zondagmiddag. Hier is Robert.

0: heb alleen nog maar die foto. Robert den Broek was dit, hè? We gaan er even een mooie van Jannes draaien. En Hanny de Roos zegt van jullie zijn een heel leuk en goed team. Ja, dat zijn we ook, Hanny. Dan draaien we voor jou ook even deze mee, hè? Jannes! En blijf lekker luisteren naar Radio 1224.
1: Zie in je ogen soms verdriet.

Mooie plaat van Jannes en ik wil altijd bij je zijn. Ja, Wout, ik heb het geprobeerd hoor, om die Peter Holland wakker te maken. Want je moet je hond uitlaten. Maar hij reageert niet, joh. Maar misschien met de volgende plaat wel eventjes.

0: Ja, luisteraars, dan was het dan weer op deze zondagmiddag van 2 tot 6. Live vanuit de studio in Ede. Hier op Radio 1224 met ondergetekende Klaas Vaak. Een tiet van komen en een tiet van gaan, hè, ja. Nu is de tiet van gaan weer gekomen, ja. Ik bedank u allemaal voor het luisteren, voor de verzoekplaatjes. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. Ik in ieder geval wel, jazeker. En misschien kunt u zo meteen nog gaan luisteren naar onze Wouter Witte. Ja, ik mocht het niet doorvertellen. Ik heb niks gezegd. Houd u gewoon even onze website in de gaten of Facebook. En blijf lekker luisteren. Want zo meteen de non-stop het over. Mooi samengesteld door onze Robert-Jan. Maar we gaan eerst even naar het nieuws luisteren. Ja, kijken of er nog rare dingen gebeurd zijn. Uiteraard even alle collega's die aankomende week voor u gaan draaien. Heel veel draaiplezier en succes toegewenst. Maar dat gaat best wel lukken. Hè? We luisteren gewoon lekker mee. Het zij thuis, het zij in de auto of op de camping. Volgende week zondag ben ik als goed is gewoon weer, hè? Ja. Dan moeten we niet in de file gaan staan of zo. We gaan proberen weer netjes op tijd aanwezig te zijn. Nogmaals een hele fijne zondag verder toegewenst. Gaat u eten, eet u smakelijk. En heeft u al gegeten, houdt het lekker binnen, hè? Ja. Nogmaals, dankjewel. Bye bye, zwaai zwaai. Tot volgende week.
1: Tot ziens. Au revoir.

0: www.vlv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
1: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gaan.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

Goedenavond, je luistert momenteel even naar de Arizona op de zondagavond. Ja. De players waren even een klein beetje aan het stotteren, dus ik denk, staat er even wat nieuw op, hè? Even een cd'tje ingeknald, ja. Misschien iets snel allemaal, even het spul aangezet. Zou kunnen. En anders is altijd Kootjakje ziek midden in de week. Maar ook op de zondag, ja. Goedenavond dus, je luistert even naar de Arizona aan de radio 1224.nl. En natuurlijk op de antenne 1224 kHz middengolfband. Goedenavond, zomaar even wat plaatjes vanuit de studio 2 in Veenendaal. Ja, en dan is hij afgelopen. Dan gaan we even kijken naar de herstart. Hollands glorie is dit. Kom weer naar mijn eiland. Laat weten waar de radio bij je aan staat. Even een appje sturen is voldoende.

kom weer naar mijn eiland. Laat ons samen dromen van de liefde die het leven geven kan. Kom weer naar mijn eiland en geluk zal komen.

eten en huil als een kind dat zijn zin niet meer krijgt en voor straf vroeg naar bed moet omdat het niet luistert en daarom vol van verdriet.

de Aldi. Elke zomer weer. Ja. Nou, die krijg je bij mij niet in, hoor. Nee. Niet de super, joh. Goedenavond, dit is de Arizona op Radio 1224. Zomer even wat plaatjes uit de vuist weg, hè. Mocht je iets willen horen, laat het gerust even weten natuurlijk, hè. 0651-06-3139. Dus alleen maar WhatsApp, dus only WhatsApp. En anders via radio1224.nl. Ook daar kun je je verzoekplaatje kwijt. Mocht je dat willen, goedenavond. 7 juni.

uitzending voor de radioshow tussen 2 en 6 was hij hier op Radio 1224. En daarvoor een uurtje met Robert-Jan van Bennekom de Lentik vanuit de Wapendeveld. Hij was tussen 1 en 2.

eens even dat je het weet. Dus even wat plaatjes vanuit de Studio 2 in Veenendaal. Er is even de Arizona-toestel.

dat was muziek van Wilma natuurlijk. En als je verliefd op een jongen bent. En daarvoor draaiden we 18 wielen van Henk Wijngaard en Sylvia Zwart. En alle liedjes in de nacht. En dit is muziek van het Radio Ensemble. En ik rel jou

0: het radioensemble en ik ruil jou nooit meer voor een ander.
1: 12-2-4. Weerbericht.
0: Oh ja, dat zou ik gaan doen. Het is 19 graden bewolkt buiten. Ik heb nog geen zon gezien vandaag. Ja. Ja. En morgen wordt het 21 graden, een paar graadjes warmer. Alleen heb je weer 42% kans op regen. En dinsdag 17 graden, weer iets minder. En dan wordt het 63% kans op regen. Gatsidari. Nou, het wordt weer een natte boel, denk ik, aankomende week. Maar hopelijk laat je eigen niet nat regenen. Niet onnodig, zegt mijn moeder altijd vroeger. Laat je niet onnodig nat regenen. Nou, ga ik dan zeker niet doen. Hier is vader Abraham, terug in de tijd. Hij komt van single officieel, ja. Een

Zo net Varram en Kei in Amersfoort. En dit was Rien Salet en al zijn vallende sterren. En nu Koos Albers op de radio 1224. Zondagavond, goedenavond. Volgens het toestel is later hebben aangezien.

0: muziek van de Meeuwen. En als het orgel gaat spelen, ook goedenavond Martin van Dasselaar vanuit de Voorthuizen. Succes Wout, schrijft hij. Dankjewel Martin. En schrijf ook Egbert, Zwarte Tulp. Tulpje, hey. Egbertje. Succes Wout, dankjewel. Ook Ara Enze is erbij. Goedenavond Ara. Succes met het draaien Wout. Dankjewel. Pleis gaan ook die kant uit. Het was een zeer goede avond. Op de zondagavond even live op je radiotoestel. 12-2-4 natuurlijk hè.
1: Ja.
0: Momenteel 7 minuten voor de klok van achter. Vanaf 7 uur staat hij aan hier. Vanuit Veenendaal. Ja.

Klaas Vaak en Sylvia zeiden wij goedenavond. Luister mee, topper. Hij was er natuurlijk vanmiddag tussen 2 en 6 uur op Radio 1224. Plaatje worden hoe Kevin rijdt richting

0: Peter Kent en This Ready. Real Good Feeling. Daar hadden we op Radio 1224. Ja, nu mag je pas. Ja, nou doet hij niet, hè? Nee. Dat dacht ik al. Ja. Nou ja. Laat dan maar. Of doe je het wel.
1: We're no Democrat. We're not even Republicans. We are goddamn radio pirates.
2: Radio 1224.
0: Ja. Maak er een zoetje van, hè?

Ja, daar was hij weer. Wolter Kroes op de radio. Nee, zo heette hij. En de Dolly Dots draaiden we natuurlijk. En de radio. Hier is Frans Duits op de radio. En jij denkt maar dat je alles mag van mij.

Nena, ja, een Duitsstalige, hè. Nijnde Nijnzig Luchwelens, ja. En Frans-Duits, jij denkt maar...

Nogmaals, Stef en Joke, goedenavond daar in Blokcel. Hij is er ook bij, hè? Dank je wel. Succes doet hij. Succes, Kiel. Kiel. Ha, Kiel. En ook Henk en Jolanda luisteren mee. Maar die zitten even te stoeien met internet en radio. Ja, ja, ja, van alles gevonden. Alleen radio 1224 nog niet daarop, hè. Ja, dat kan af en toe eens een keer even moeilijk gaan. Even ja, een beetje aanprutsen en modderen. Heb ik hier ook, hè. Nou.

dat hij het aangeeft, hè? Ja. Ik zat net het hele lijst door te rijden. Ik denk, Soms heb je dat, hè. Dat je denkt van, ben ik aan het doen, man? Ja. Ja, of lig aan de pc, hè.

In ieder geval komt het plaatje zometeen van UB40. Ze hebben een Nederlandstalige piratenklapper. Mark Zilver staat klaar. Radio Dillis. En dan maak het 9 minuten voor 8:30. Op Radio 1224. Met heel veel plezier altijd aan de radio. Goedenavond.

Bluf op de radio. Aanzoek zonder ringen. Ja. En voor het raden bij UB40, Homely Girl. Ook even gedraaid voor Klaas Vaak. En Sylvia natuurlijk in Ede. Ja. Mooie, prachtige Ede. Wat zonnetje ook niet schijnt, net als hier, bewolkt. Nou. William Jans op de radio, 12:24. Zondagavond, Amor de Misamor. Zo heet hij, ja. Hij is van januari dit jaar. Je hoort hem hier.

Ja, dat was die William Jans op de radio. Amor de mis amor. Dit zijn de Les Gravona's. La la la la la la Linda.

0: Ook goedenavond, Peter en Judith zijn erbij, hè?
1: Ja.
0: Vanuit de sterrenflat bij de rotonde, kijkend over heel de Veenendaal heen. Ja. Verslaafd doet hij. Nee hoor, helemaal niet. Wouter, draai even wat mee voor Judith, voor Ada. En de rest wat allemaal lekker meeluisteren, kerel. Gaan we doen, Peter. En die was er gisteravond, zaterdagavond. Radio 1224. Met weer een lekkere show. Absoluut. Ook Jan Heikamp is erbij. Goedenavond, Jan. In het Veenendaal, hè? Mooie Veenendaal, ja. Plaatje voor jezelf, maat. Voor Ada, Peter en Judith, Jozef en Christine, Hannie de Roos, Dina, Mark, Jannie Albers. En de rest wordt allemaal lekker luisterd. Geen idee of ze luisteren trouwens allemaal. Gaan we natuurlijk ook even voor Jan Heikamp doen en al die mensen. Zomer even 9 streken op de zondagavond. Vanaf 7 uur staat hij aan. En ik ben van plan tot een uurtje of 9:30. Ja, kijk maar even. Morgen natuurlijk weer op tijd bedje uit, hè? Ja. Oh, Hannie de Roos heeft zich ook gemeld. Goedenavond, Hannie. Eerst even de plaatje voor Jan Heikamp in Veenendaal. En daarna voor Peter en Judith. Ze komen eraan. Onder andere deze, Ad van Oren. En hier is de Baaiersklant. Baaiersboef.

daar waren ze weer, dames en heren, uit Zweden. En ABBA, de Dancing Queen. En voor de kerstmedley van de kanjes van... Even kijken, van Maas, ja. Even geluid voor Peter en Judith. En natuurlijk de plaatje ook geluid voor Jantje Heikamp. Duo Wiljo's, Oh Baby Don't Go. En de basisklant van

Ah, dan was ze natuurlijk weer, Jannes, op het strand van Puerto Rico. Ja. En ik denk, ik draai Dancing Queen van ABBA. Want Peter Holland stuurde een filmpje. Drie dames lekker aan het dansen in de disco. Ik denk, dat Dancing Queen, hè? Ja. Hij stuurde nog een plaatje, maar die is vrij klein, hoor.

Het heeft weer ergens binnengehaald natuurlijk. Ja, even kijken hoor. Zo. Wat staat er? Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. De geur van een frikandel doet me denken aan jou. Ja, ja. Ze is heel erg klein. Ik heb de bril afgezet. Terwijl ik deze gedeelte heb, maar dan zelfs kan ik het niet zien. Ja. Het is wat met die Peter, hè? Ja. Toevallig vanavond op, hè? Broodje frikandel. Was lekker, joh.

zocht Peter nog even voor je. Henry Lau Le Pau, zo moet het zijn. En zij is verliefd op een frikandel.

Ja, ja. Zij is verliefd op een frikandel. Peter ook, hè? Oh, ja. En Klaas Vaak, naar die opmerking van jou. Over die hond van Peter. Peter zegt, hij grondt gelijk. Ja. Oh, oh, oh, oh. We gaan naar Hanny de Roos. Goedenavond, Hanny. Goedenavond, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit, schrijf Hanny. Voor jullie samen, voor het hele team. Voor Jan Heikamp, iedereen op de luistertoren. Succes met het draaien en de groetjes van Hanny de Roos uit de Renen. Dankjewel, Hanny. Fijn dat je er weer bij bent, natuurlijk.

Ik heb voor jou hopelijk een mooi plaatje opgezocht. Ik vind hem mooi. Maar ja, wat ik vind, doet er weinig toe. Ik hoop dat jij hem mooi vindt. Ik vind hem dus wel mooi, maar dat is niet belangrijk. Gaat om jou. Jij vraagt aan. Ik heb Priscilla Ophoff klaarstaan. In de wolken. Nogmaals, dank. En de groetjes daar in Renen, Hanier.

0: had even een berichtje gestuurd, hè, dat je aan het draaien was, schrijft Mark. Nou, het staat op Facebook, Mark. Ja. Hij is erbij, hoor. Hij staat aan daar. Draai maar weer wat moois mee voor jezelf. En voor Ara Jan Heikamp, Peter en Judith, Jannie Albers en het hele team van Radio 1224. En een groeten van Mark Teddybeertje vanuit de mooie Culemborg. Dat is allemaal even mooi, hè?
1: Ja.
0: Plaatsje kwam ook die kant uit, beste Mark.

Mark van den Burg, teddybeertje. Vanmorgen nog live. Ja, schrijft hij. DJ Teddybeer, hè? Zondagmorgen. Hij stuurde al een appje toen ik op bed lag. Nog op bed lag. Ik dacht, ja, dag Mark. Tot zo. Ja. Zondag, hè? Hallo. Goeiedag, Grotel. Ja. En het plaatje ook gedraaid voor Hannie de Roos in Renen.

0: Weet je wat Peter schreef? Volgens mij is Ruitenbeek er niet. Klopt, klopt. Dus Wout, ik luister mee tot aan 12 uur vanavond, hoor. Gezellig, ja. Nou, gaan we naar jezelf luisteren dan. Ik kan het straks overnemen. Hij schrijft, nee, ga zometeen lekker naar bed. Nou dan. Ik ook, hè? Ja. Mooi is weer maandag.
1: Oh.
0: Maandag, mooi is weer. En Ada, zeg, draai nog even wat moois mee voor Jan Heikamp, Peter en Judith, Mark van den Burg, Hannie de Roos en alles en iedereen die nog lekker meeluistert naar 12-2-4. Gaan we doen, Ada. Ik weet dat je ervan houdt van Rommie. En dan gaan we eens een keer doen met... Deze keer is echt de laatste keer. Hij luistert ook mee tot dan 12 uur, schrijf maar. Ja. Zometeen de non-stop muziek. In elkaar gezet door Robert-Jan van Medicom de Lendik. Altijd goed, hè. Vind ik wel. En erachteraan draaien we Highway. Dit is mooi, ze komen er ook nog aan. Dus houd hem nog even hier.

Ja. Maar gewoon bericht gaan lezen en tikken natuurlijk, hè. Ja, ik moet wel opletten, hè. Dutch Boys en ik zal je beste trap verkopen. Oh. En Highway draaien we. En Rommie voor Ada.

Muziek van Dario en de Laaienlichter. Duo JJ zijn hier.

0: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.
1: Puntje erin, puntje erin.

Muziek van Appie Heijn en de dikke Leo Medley natuurlijk allemaal geraakt. En de vorige duo, jee, en die zomernacht. Dit zijn Johnny.

0: dat was nu weer Gerard Schonebeek. Blijft een lekkere plaat. En Ruben James.
1: Ja.
0: Even vanaf 7 uur tot een uurtje of 10 ben ik bij hem. Kunnen luisteren naar Wouter Wit. Zomaar even op de zondagavond. Dankjewel allemaal voor de reactie en voor het afstemmen en het luisteren natuurlijk naar Radio 1224.nl en Middengolf 1224 kilowatt Middengolfband AM dus. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting van deze zondagavond, wat er nog van over is, hè. Voor straks slaap lekker. Natuurlijk een hele fijne, prettige werkweek. Wat je prettig kunt noemen natuurlijk. Maar we gaan met z'n allen weer vooruit. Ja, ja, ja, ja. Morgen weer maandag. De dag waar je het meeste hekel aan hebt. En het leukste is vrijdag. Zit de week er weer op, hè. Ja. Slaap lekker allemaal. Voor straks natuurlijk. Vanavond geen Joop Ruitenweek. Hij is met vakantie. Even een weekje tussenuit.nl. Ja. Zit in Duitsland op de motor. Ja. Dus dan weet je dat even. Straks het nieuws van 10 uur. Ik heb nog één laatste plaat voor je. Van Mix Emotions. You are love. You are love, moet ik zeggen. Maria, Maria. Ja. Jan Heikamp schrijft, dank voor de plaatje, maat. Slaap lekker en werk ze morgen. Dankjewel Jan, jij ook natuurlijk werk ze aan die kant. Tot vrijdagavond.
1: Ja.
0: Bedankt voor de mooie plaatjes en praatjes. Slaap lekker. Namens Klaas, Vaak en Sylvia. Dankjewel. En ook Peter Holland schreef Wout. Alvast bedankt. Super gezellig weer. Even en Wout op den radio. Ja.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het blijft de hele avond droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het overal droog, bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Het waait bijna niet, maar langs de kust staat er een matige zuidwestelijke wind. De ochtend begint wisselend bewolkt met vooral in het oosten zon. Het blijft overal droog. 'S Middags is het overwegend bewolkt met ook af en toe wat zon. In de loop van de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen en daarbij is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 21 en dan waait morgenmiddag een matige, overwegend zuidelijke wind. Morgenavond trekt er een regengebied van west naar oost over het land, al dan niet met onweer. Namorgen houden we wisselvallig en fris weer met kans op buien en vooral op dinsdag en woensdag mogelijk ook met onweer. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7

0: ik woon.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd.

0: Ich komme wieder.
1: Radio 1224.nl.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: www.vierwielerswedstrijd4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: De dag verloopt droog met weinig wind en temperatuur rond 12 graden. Aan de kust blijft het enkele graden zachter. Op de dag, vooral in het oosten, geregeld zon, elders iets bewolkter. In de middag neemt de bewolking verder toe, al laat de zon zich af en toe nog zien. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgenavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. Daarbij is kans op onweer, plaatselijk hagel en in het oosten enkele windstoten. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met geregeld buien en vooral dinsdag en woensdag kans op onweer. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.